0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nausėda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horrorcomedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rice won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys, here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De Muziekfabriek.
12: Vrienden en vriendinnen, daar zijn we dan weer met een uurtje De Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, de muziek die staat weer volop centraal. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
13: Ron?
12: Ja?
13: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
12: Jij krijgt heel wat nummertjes het komende uur voorgeschoteld. Dus neem een kopje koffie, een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal over je heen komen.
14: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.

Als je aan het werk bent overigens, zou ik zeggen, werk ze. Neem het er even van. Geniet van een uurtje, de muziekfabriek. Dat was muziek van Craig David. En daarvoor zat Benny King, die lekkere gouden ouwe Stand By Me. En we begonnen met de 3 J's en de stroom.

0: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
1: We zijn dit keer uitgekomen op het jaar 1994.
0: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit is van Bon Jovi. Die heet Always. Hoogste positie nummertje 2, aantal weken 9. En die kleine hit is van Gloria Estefan. Die heet Turn the Beat Around. Het is een cover uit de jaren 70. Ze stond toen nummertje 40 en dat deed ze 4 weken lang. We gaan terug naar de lijst van 26 november week 48, oftewel 1994. En we beginnen met die grote hit van Bon Jovi.

Van oorsprong een heel oud liedje uit de jaren 70, gedaan door Maxine Nightingale volgens mij. Als het niet zo is, nou hang me er niet aan op. Moet je zelf mee even nakijken via het internet. Dit was de kleine hit van Gloria Estefan. En de grote hit was nogmaals van Bon Jovi. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Dat doen we met als laatste Bryan Ferry.

En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje? Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat was zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80, Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic. From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie. We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black en viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto en vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville, vlakbij Nashville, vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de glamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een countrybeweging met onder meer voortrekkers als Graham Parson, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert. In 1971 bezingt Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze pakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newty Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash. Jukebox Classic.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: De legendarische Johnny Cash. En ook jij mag er eentje aanvragen. De Jukebox Classic. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.

En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje. Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat is zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80, Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic. From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie. We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black en viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto en vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville, vlakbij Nashville, vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de glamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een countrybeweging met onder meer voortrekkers als Graham Parsons, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert.

In 1971 bezing Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze bakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newty Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash. Jukebox Classic.

fijn dat we deze week een lekkere Belgische artiest natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Willy Sommers en onze Leeuw in de Kooi. Nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week. Als je een goesting hebt, ja, of als je tijd hebt, dan mag je altijd ook eens een mailtje sturen. Met welke artiest van de week dat je wel eens zou willen horen. Je bent altijd welkom natuurlijk. Hier is Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: dat opname heeft, is zeker wel, ja... Het goede donderen en keulen, denk ik. Inderdaad wel. Dat was Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van vandaag. Wel, hier is hij. Hiddard Cox en de Lichtelaaier. Morgen ben ik er weer. Morgen woensdag. Dan kunnen we de week en twee natuurlijk. Inderdaad wel. Bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan.

0: ik stik in deze hel.
1: Dit is iTunes Radio, op jouw dinsdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
4: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
1: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: A

0: ons zeggen ze West. Of hoe gaat die? How do you do? Van Roxette.
1: Dit is een nieuwe Hits en Classics.
0: Daar begon het mee vandaag op deze 15 september. Lekker zwoel. Gisteren nogal. Een uurtje Hits en Classics. Daarom ben ik gekomen. Als tweede dit mooie ding van Talk Talk. Such a shame. In a remake.

prachtige versie. Steven van Dom. It's a shame. Een online contentmaker en DJ. Vooral bekend van zijn muziekmixen. Op platforms zoals YouTube en Mixcloud. Maakte deze remake van Talk Talk. And Such a Shame. I turn radio. Yo, every day I turn radio is highly recommended. Wordt hier ook nog vandaag geklassiekerd in dit uur. En dat is er zo eentje. Royce Royce. En Car Wash. Onderweg Nena. En we gaan ook Nederlands. Met eentje van Doe Maar.

20 over 1 met de Nederlandse popgroep Doe Maar. Het was toen 1983. Geschreven en gezongen door bassist Henny Vrienten. Het nummer Pa. Universeel herkenbaar. Generatieconflict tussen vader en zoon. De zoon zingt dat hij niet is geworden wat zijn vader voor ogen had. Ik had hem beloofd, hè? De nieuwste. Van de Lumineers.

geschreven en geproduceerd door het legendarische succesteam Harry Van en George Young. Die George Young was de oude broer van AC/DC-leden Agnes en Malcolm Young. Ze zaten ook achter zijn allergrootste wereldhit van John Paul Young, Love is in the Air. Dit was nog uit 1976, Standing in the Rain.

vormden meer dan 15 jaar samen. De pop- en rockduo. Vooral in de jaren 70 en 80 hadden ze wereldhits. Zoals Man Heater en Rich Girl.

van de jeugd van tegenwoordig. Er is weer heisa rond het hoofddoekreglement in de provincie Oost-Vlaanderen in België. Er is een leerkracht die weigert het hoofddoek af te zetten. Hij werd ontslagen, of ze werd ontslagen, door de provincie.

hoofddoekverbod. Is er het erover? Is er het te ver over? Nee, volgens mij niet. U mag zich geen religietijgers in het onderwijs tonen. En regels gelden voor mij en voor iedereen dus. Dus geen hoofddoek. Daarom het goede beslissing van Oost-Vlaanderen.

Met het hoofddoekverbod waren we de jarigen vergeten. Vandaag jarig 42 jaar Prins Harry van Wales. En Riek van Veldhuizen, radio- en dj-maker. Of radiomaker en dj. Wordt er 65 vandaag, ja. Onderweg, aha. En deze twee Belgen met Lena. Goedemiddag.

was meteen de voorlaatste voor vandaag. Twee Belgen en Lena Lena. Straks na 2 uur, Made in Holland hier bij iTunes. Ik laat je nog met deze aha. En The Living Daylights. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de kat.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van

0: president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: Koningsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: even over de klok van 7. Bij de Weekend Starts hier is de heer Frankie Miller te horen met zijn Is This Love. Inmiddels 2 minuten over de klok van 8. Dus ik zeg van harte welkom bij het 2e uur van de muzikale tijdmachine. Rolaat Rits. We gaan naar de jaren 90. Om te beginnen is hier AC/DC met het nummer Rock Your Heart Out. En je hebt tot 9 uur de tijd om hem weer terug te krijgen op zijn eigen plekje.
1: ...1990.

0: little hot ride. Together rock your little hot ride. Ride it, oh yeah.
1: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
2: 1991.

0: Nee, maak het maar rustig af. Ik heb zat tijd. The Guns N' Roses met het nummer Don't Cry. Kwam uit op single 2 september 1991. Maar je vindt het natuurlijk ook op het album Use Your Illusion Number 1. Hun derde studioalbum. En de twee andere singles die erna uitkwamen hebben de titel Live and Let Die. En natuurlijk, daar is die November Rain. Maar die draaien we nog niet in september, toch? Nee. En van het album Your Illusion Number 1. Ja, daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van die niet uitkwamen op single tussen 8 en 9. Bij inderdaad album tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 8 oktober 1948 in Queens in New York City. Overleden 15 september 2004 aan de gevolgen van kanker in Los Angeles, Californië. Zijn naam John William Cummings. Je hoort hem samen met de Ramones, waar hij van 1974 tot en met 1996 lid van was. En je hoort het nummer met de titel I Got A Lot To Say. Johnny Ramone mocht slechts 55 jaar worden.

klaar? Mooi. Je hoorde de Rolling Stones met Flip the Switch. Ik heb hem net overgeknald. Vind je op het album Bridges to Babylon. Tijd voor dit.

0: tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Jacqueline Graham, vandaag geboren in 1956. Mag dus precies 70 kaarsjes uitblazen, alsjeblieft. Geboren in Birmingham in Engeland, singer, songwriter, record producer. Maakt haar muziek sinds 1977 en doet dat in de stromingen R&B, dancepop, British soul, house en pop. We gaan naar de muziek. Hier is het nummer Breaking Away.
1: ...1986.

0: 1982.
1: Yeah. Dit is de parelplaat van deze week.
2: Alternative Media. Yo!

0: 4 minuten voor 8:30. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Daar is het deuntje, alstublieft. Je hoort de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoor je Evelyn Champagne King met het nummer Love Come Down. Vind je op haar 5e studioalbum met de titel Get Loose. Dat kwam trouwens 11 augustus 1982 uit. Er kwamen totaal 4 singles van dit album. Love Come Down was de eerste. Daarna volgde Betcha She Don't Love You, Back in Love en de titeltrack Get Loose. En geen van deze singles kwam in de Nederlandse top 40. En geen van deze 4 singles kwam ook maar in de tipperaden. Raar eigenlijk, hè? Raar wurm, die top 40. Ik ga naar het laatste rollator hitsblokje wat ik heb staan voor je vanavond. Vandaag in 2003 brengt de heer Robert Palmer een kort bezoek aan Nederland om zijn nieuwe album Drive te promoten. Hij gaat langs bij Radio 2, Radio Veronica en De Tros. En daar wordt het interview opgenomen voor het programma Poster, gepresenteerd door de heer Tom Mulder. Het zwarte randje aan dit verhaal is dat 11 dagen daarna hij overlijdt. Niet Tom Mulder, nee Robert Palmer. Op 55-jarige leeftijd in Parijs door een hartstilstand. Van dit album Drive hoor je het nummer Who's Fooling Who. Hier is de late great Robert Palmer.
1: ...2003...

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1984.

heerlijk duister nummer in het item Hey Mr. DJ, Where's the Bass? We hoorden Joy Division met het nummer New Dawn Fades uit 1979. En het vaste ingrediënt van Joy Division is wel de basgitaar. Dus er zijn heel veel nummers die je onder dit item kwijt kunt. Gaan we niet doen. Nee, volgende week weer wat anders. Daarvoor hoorde je David Sylvian met Red Guitar. Komt uit op single, maar komt van het album Brilliant Trees. David zijn solo studio album, jawel. Zijn debuut studio album. Kwam uit 25 juni 1984. Wij kijken naar de klok. Het laatste nummer duurt 7 minuten. Dus ik zeg, het is tijd voor dit. We zijn inderdaad al aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer en hij is deze week van Grand Funk Railroad en draagt de titel Paranoid. Nee, is niet een cover van. Dit nummer kwam uit op single, maar staat op het live album. Het dubbel live album, moet ik zeggen, dat uitkwam 16 november 1970. Een donderdagavond bij Album Tracks tussen 8 en 9 heb ik nog twee live nummers van dit album. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond en natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne avond. Dinsdagavond nog met hopelijk lekker veel muziek op de radio, alsjeblieft. En zeg tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Of tot morgenavond even over de klok van 7. Voor het nummer The Rock and voor het programma The Rock and Roll and 70 Show. En natuurlijk donderdagavond Bart's Guitar Platform, gevolgd door inderdaad Album Tracks. Hey, een hele fijne radioavond verder, zeg ik. En tot de volgende week wat betreft de muzikale tijdmachine. En joep doei!

0: Loon die 40 uur per week werken gaan er 17,17 euro netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

stond 11 weken in de top 40 met 7 als hoogste notering voor Orchestral Maneuvers in the Dark met Electricity. En ja, dat was natuurlijk gisteren de laatste plaat met die nieuwe huisdimmeravond. Dank je wel daarvoor.

de goede kant. Ik denk aan Electric Light Orchestra met bijvoorbeeld Rollover, Beethoven. Of een Eddie Grant met Electric Avenue. Heb jij nou een veel beter idee? Geef het gewoon door. Hè? Dat kan via de website iTunesRadio.nl. Zet mijn verzoekjes dan even neer. Voorstel, laatste plaat, dan snap ik het ook. Net gehoord Bart van de Heuvel. Met de muzikale tijdmachine, zowel hier als ook op andere kanalen. En die is weer naar de keuken, hè, voor een bruin bammetje Vita Dorp in de kaas. Onderweg kwam die nog allemaal politie tegen, waarom weet hij ook niet. Zonder boter, hè, Vita Dorp.

met kerst al. Ik moet zeggen, zoeken naar de pepernoten. Ja, die hadden ze sowieso volgens mij niet wel strooi goed. En strooi fout.

0: keer wat wij zijn.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Juist. Zo, hij ligt erop hoor. Even kijken of het ook wil starten. Oh, ja,

Come on Nice met Never Can't Say Goodbye. Hey, deze plaat is een tijd geleden aangevraagd door Boom 238. Het is er wel tijd voor eigenlijk. Hè? Verleden week niet gedraaid. En toen was hij al lang en breed aangevraagd. En hij blijft aanvragen. Dus ik moet er een beetje doorheen door die lijst. Vehicle Sharky, lelijk is die man, hè? Good Heart.

weken nummer 1 plaat in Nederland. 15 weken stond het in de top 40 in 1985. 80. Vehicle Sharky. Ja, Boom, tweede jas. Is goede plaat, hè? Jij hebt hem aangevraagd, dus. Dat wil niet altijd alles zeggen, maar toch. Volgens mij had ik verleden week verklapt dat ik deze week deze ging draaien van Softcell. Want daar was geen tijd meer voor. En volgens mij werd het wel gevraagd, deze zaklamp.

0: Allen heen gaat. Die is al sinds 1978 onderweg naar Rio. Wat een fijne platen, zeg, zo het begin van je weekend. Nou, ik pak nog even een bolletje erbij, hoor. Een oliebolletje.
1: Hi, this is Mike David from the group The Mike David Project.
0: Hi, Mike.
1: Mike David Project. And you're listening to the best, yes, the best radio station on the planet.
0: Veronica.
1: Is iTunes Radio.
0: Never heard of it.
1: iTunes Radio.
0: Yes. 169. And here he is with his new hot hit single, The Mike David Project, Boys Cry.

denken, joh. Nee, ik gebruik altijd gewoon een laptop of een computer met zo'n ding. Dat heet een toetsenbord. Dat is echt super handig, joh. Dat is, ja, deze is dan draadloos toevallig, maar je hebt ze ook met een snoertje. Je kan gewoon typen. Je kan trouwens een Bluetooth toetsenbordje gewoon aan je telefoon hangen. Dan zie je wel wat je typt. Ja, kan gewoon, hè. Overal een oplossing voor. En als het op je tablet niet werkt, is je tablet stuk. Het moet gewoon werken.

2 die achter zegt, hoor ik nou Michael McDonald er doorheen? Ja, zeker wel. Er is ook een filmpje van, die gaat Robert B. Zo meteen posten in de chat. Dat is een filmpje dat je Michael McDonald aan ziet komen rijden en snel de studio in ziet duiken. Om even dat stukje in te zingen. En dan weer weggaat, maar dan weer terug moet. Want dan was het nog niet klaar. Robert B. die kan die wel vinden. Die heeft dat gewoon op zijn plank liggen natuurlijk. Weet ik nou al. Christopher Cross met White Like the Wind. En Michael McDonald, ja. Het is geen hit geweest, hè. Uit 1980 stond 4 weken in de tipparade met 9 als hoogste notering. Dat werd dus niks. Tenminste, niks. Een hele goede plaat, maar geen top 40 notering. En daarom is het ook een oud parelplaat waarschijnlijk. Dat zal vast wel zo zijn. Ik heb niet eens gekeken, joh. Ik voel het aan mijn water. Zometeen Soul to Soul met Get Alive. Lenny Gravici staat ook weer klaar met Let Love Rule. Eerst een dubbele duen met A Few

0: eentje door Marjan en eentje door Moon. Dus. Telefoon.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by.
1: Hallo, met Wanda.
2: No police. Will you never see your husband alive again?
1: Hallo.

93, 94 zo. Deze van Take Me to the Limit van Teaspoon komt uit 1994. Stond natuurlijk in de top 40, 8 weken lang. Met als hoogste notering, oftewel de piekpositie, nummer 9. En daarvoor zat hij Robin Rez met Club Hopping. Ja, dat was dan zo'n plaatje uit 93, hè?

Move On Baby. Zometeen de Sculpture Club door jouw speakers heen met Time Clock of the Heart. En daarna, ja, verrassing. Weet ik nog niet. Ik moet nog even kijken, joh. Dit is een feest. Dit is namelijk het echte begin van je weekend.

En het voor Swing Out Sister met Surrender. Ik heb even gekeken, maar nee. Ja, die is al geweest hè, ondertussen. Dus dat ging lekker. Wat ook lekker is, dat is deze plaat. Heeft iets mee te maken, schijnt. Het lijkt er namelijk nogal op. Lois Lane met It's the First Time in de Verte dan. Ja, ik snap het wel hoor. En wat is dat fijn hè, wat is dat lekker toch. Ja, dat zijn van die plaatjes. En je weet het al, rond. Met een gat in het midden.

0: zit je er klaar voor?
1: Ja, ik zag hem. Ja, je had hem aangevraagd in de website dit keer. Dat is ook knap gedaan. Vanaf kanaaltje 13 op je wolkje. Ja, hoe dat weet ik niet, maar het is gelukt hoor. Ik ga iedereen de groeten doen in de chatroom. En voor Moon een dikke knuf. Dat sowieso. En ja, ik zag dat je weer een oude vertrouwde hebt gepakt. Eentje waarvan je weet dat, ja, dat heb je al vaker gedaan. Maar dat geeft niet. Ja, maar wees goed. Ja. Goed punt. Ik gooi hem er gelijk in voor je, lief.

102 FM. Bel 020-184-168. Of Free Radio Rotterdam. Zet hem erop en sloop die knop. Die zat op 105.8 trouwens toen de tijd. Jaren 80 werk. En ja, daar kwam ook deze plaat langs natuurlijk van de Midger. If I Was, want dat was 1985. Toen zat die zender nog zeker in de lucht.

muziek, zonder flauwekul. Luister naar Galaxy Radio. Galaxy Radio, het meest gevarieerde en daarom nu al het meest beluisterde vrije radiostation van Zeist en omgeving. Hoor jezelf en luister ook naar de 95.3 MHz FM.

Down in 1982 uit als eerste single van haar album Get Loose. Het nummer werd geschreven door Kashif en groeide uit tot een grote dance en R&B hit. In de Verenigde Staten bereikte de single nummer 17, in de Billboard Hot 100 en nummer 1.

zet ze erbij. En zouden we graag horen. De Early Wooster, speciaal voor Loek dus. En ik mocht kiezen welke. Nou, het is deze geworden. What a difference a day makes. En Loek, welterusten alvast. En tot de volgende.

Janet Jackson sample, zegt Mark. The Blow Monkeys, It Doesn't Have To Be This Way uit 1987. Wat een fijne plaat, hè. Ongelooflijk, zo lekker het weekend in. En we begonnen met Orchestral Manoeuvres in the Dark met Electricity. En daar was Tim namelijk mee geëindigd gisteren. En waar gaat Tim Nieuwenhuis mee beginnen dan aanstaande maandag? Goeie vraag. En het gaat nou toch echt gebeuren, hoor. Jawel, het is tijd voor een Electric Light Orchestra. Ja, natuurlijk wel. Ik vind die vast fijn. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan ben ik er gewoon weer, hè, op die mooie dinsdag. Zo vlak voor je weekend.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint er... En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.